Dat is een adit Engels aangedaan, kot onnedes cheese, zodat o eia kon ee, dat is ago eia en nou het ziel spies na als dom. Nerit o dat eia als dog, at zoals het dien doba aan het gaat eia na als kit als dom. Nere upper 80s aden als kit olies dan niet als dom. Con ere gotero tan ata di yos to les fire weather watch it no te ta la to ere ya to kunana e na yat e na ade in spagina lan ko to ktdb fm to